0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

heb op het kastje naast ons bed jouw foto neergezet. 'S Avonds voor het slapen gaan, dan kijk ik jou nog even aan. Jouw liefdevolle blik vertelt me dan dat ik met een glimlach om je mond in jou mijn grote liefde vond. Als ik terugdenk aan die tijd,

alles wat we altijd samen deden. Er is maar één ding dat me spijt. Dat ik jou moet missen, voor altijd. Toen wij begonnen met z'n twee, had ik nog werkelijk geen idee hoe het zou zijn alleen met jou. En wat de toekomst voor ons brengen zou. We waren altijd bij elkaar, het ideale liefdespaar. Er was de zin van mijn bestaan, maar daar kwam plots een einde aan. Als ik terugdenk aan...

missen voor altijd. Eén ding dat me spijt. Voor altijd.

stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gezeur.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: klein op mijn raamkozijn.
1: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
0: Toch is er nog meer,
1: toch is er

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Pliskova-Noskova. Setstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgeknakt en op een huis terechtgekomen. De woning vatte daardoor vuur en is volledig uitgebrand. Er is geen melding gemaakt van gewonden. De kabel brak boven een veld in de buurt van het huis, maar door het gewicht kwam de lijn op verschillende plekken naar beneden. Er zijn ook enkele andere daken geraakt. Technici van netbeheerder Elia proberen zo gauw het kan met lieren en betonblokken de kabel weer omhoog te trekken en op te spannen. Bij een uitslaande brand op de grens van Berchem en Mortsel bij Antwerpen is één bewoonster omgekomen. Het vuur brak uit op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. Na een half uur kon de brandweer het vuur bedwingen, maar toen ze daarna het gebouw doorzochten, vonden ze het levenloze lichaam van een vrouw van 64. Er zijn geen andere gewonden gevallen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een zware frontale botsing na een politieachtervolging bij Middlesbrough in het noorden van Engeland heeft dan 7 mensen het leven gekost, onder hen ook 2 agenten. Geen enkele inzittende van de 2 botsende voertuigen heeft de klap overleefd. De precieze omstandigheden van de achtervolging en de daaropvolgende crash zijn nog niet uitgeklaard. Jasper Philipsen start straks toch weer als leider aan de slotetappe van de Renewi Tour in Leuven. In een nieuwe massasprint won Philipsen de bewogen voorlaatste rit door Haspengouw, nipt voor de Nederlander Kooi en de Italiaan Borgo. Door de zege herovert hij de koppositie in de stand. Philipsen heeft nu 4 seconden voorsprong op Jeno Bergmoes en 10 op Olaf Kooi. En in het tennis moet Magali Kempen nog wat langer wachten op haar eerste zege in een WTA-toernooi. Samen met haar partner Panova verloor ze de finale in Cincinnati van het sterke Tsjechische duo Pliskova-Noskova. Zetstanden waren 6-1 en 6-2. Voor Magali Kempen was het al haar 3e verloren dubbelspelfinale dit seizoen. Tijdens de nacht 10 tot 16 graden en een kleine kans op neerslag. Daarna een droge en vrij zonnige zondag. Het kwik klimt dan naar 21 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd bij een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
2: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen. Und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Sieg.
1: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova. Radio Nova.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerp stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerp staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
2: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen. Und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Sieg.
1: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Het is zondagmorgen, 9 uur. Tijd voor...

0: Ja, ken je ze nog even, heel lang geleden, hè? De dames van de Dolly Dots.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, fijne muziek gemaakt, hè? Onder andere de Angela Groothuizen, die zat daarbij. En ze zongen hele vele grote hits. Zoals onder andere deze Love Me Just a Little Bit More. Ze werden opgericht in 1978, allemaal heel lang. Ze gingen uiteindelijk in 1988 uit elkaar, om daarna nog eventjes wat terug te komen met wel niet reunieconcerten en dergelijke. In ieder geval, dat waren de Dolly Dots hier aan het begin van Hallo Weekend op de zondagmorgen.
1: Ja, ja, leuke opzwepende muziek zo.
0: Ja, ik moet hier eventjes alles goed zetten, een beetje zachter zetten, dat ze het allemaal niet te hard overkomt bij de luisteraars. Maar we zijn er weer. We gaan tot en met 12 uur Hallo Weekend doen.
1: Ja, inderdaad. En wij verwachten dus ook van onze luisteraars dat ze ons een beetje meehelpen.
0: Ik heb hier vanmorgen al een uurtje bezig geweest om wat muziek op te zoeken en dergelijke. Maar onze luisteraars, die zijn eigenlijk een beetje de baas vandaag.
1: Ja.
0: Zij mogen beslissen wat we gaan draaien. En geef maar even mee, Gerda. Hoe kunnen de mensen ons bereiken?
1: Ja, de mensen kunnen ons natuurlijk bereiken via onze telefoon 0469 18 83 60. Dat kan ook via onze Facebookpagina. Daar staat al een plaatje klaar waar dat onze foto op staat. Daaronder mogen ze gerust hun berichtje zetten. Het kan ook via de website www.radionova.be. En het kan ook via de Radio Nova app.
0: Ja, dat zijn onze kanalen. Dus willen jullie met ons bellen? Jullie moeten niet live op de radio. We moeten geen schrik hebben van jullie telefoon als jullie zeggen van we willen het gewoon even doorgeven aan Gerda. Dat kan uiteraard.
1: En Gerda bijt niet.
0: En Gerda bijt niet. Nee, dus 0469 18 83 60. Geef jouw verzoekplaat door aan Gerda. En zij noteert het allemaal netjes. En we trachten jouw favoriete plaat te draaien hier op de radio. Willen jullie het echt live doen op de radio? Dan kan dat kan uiteraard ook. Dus redelijk wat mogelijkheden. Laat van jullie horen, zou ik zeggen. Je hoort het de komende uren hier bij Radio Nova via radionova.be.

0: Ja, ja, inderdaad. Lekkere, vrolijke muziek. Opzwepende muziek om jullie dan trachten wakker te maken. Om er een vrolijke zondagochtend van te maken. En Gerda, zo aan het begin van het programma hebben we het ook altijd heel even over het weer. Hè? Het ziet er goed uit vandaag.
1: Ja, ik zou zeggen tegen de mensen die nog in bed liggen, weet je wat? Kom er gerust uit. Het is nu om van te profiteren, want het zonnetje schijnt.
0: Ja, het zonnetje schijnt.
1: De lucht is blauw.
0: En dat gaat
1: er is geen wind.
0: Dat gaat zo nog wel even duren, want vandaag en morgen wordt het redelijk mooi weer. Met veel zon, temperatuur rond de 20 graden of een beetje meer. Daarna gaan de temperaturen terug omhoog. Dinsdag, woensdag, donderdag gaan we weer richting de 26, 28 graden.
1: Ja.
0: Maar we moeten er af en toe wel een bui, een onweersbui, wat gedonder. Het kan er allemaal bij zijn. Maar de temperaturen gaan nog wel omhoog. Dus we gaan nog een klein beetje zomer krijgen de komende week.
1: Zolang alles een beetje in de mate van het normale blijft, is dat geen probleem, hè?
0: Ja, inderdaad.
1: Dat er geen extreme dingen gebeuren, zoals het de laatste tijd hier in België ook wel is, hè?
0: Gerda, ik hoor de bel. In ieder geval, het wordt nog een redelijk aangename weer, al moeten we er af en toe wel een klein buitje bij nemen. Dus, maar het gaat allemaal in orde komen, hè? Dit is Yves Berendsen. Dit is Terug in

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort. Kent?
4: Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

0: Niet in slaap gevallen, Gerda?
1: Nee.
0: Nee.
1: Ik ben hier serieus druk bezig.
0: Jij bent druk bezig met onze Facebookpagina te volgen. De verzoeken die komen allemaal bij jou binnen. Dus ja, jij hebt wel je werk en jij hebt al een verzoekplaat binnengekregen. Dus laat maar eens horen.
1: Ja, inderdaad. Patrick van Liedekerke die stuurde een heel goede morgen, Ruud en Gerda. Graag zou ik een plaatje aanvragen, als het kan, Lia van The Cats. Dankjewel en nog een fijne zondag.
0: Een hele schone plaat, hele mooie keuze. Jawel, we draaien hem met heel veel plezier. Piet Veerman en zijn Cats, Lia.

0: Ja, Gerda, als het van mij afhangt, meer van dit.
1: Ja, ja.
0: Toch?
1: Ja, dat mag.
0: Ik vind dat wel een hele
1: mooie. Maar ja, ik heb het natuurlijk wel graag een beetje...
0: Jij hebt het graag wat opzwepender, maar deze rustige liedjes... Hebben jullie zulke in gedachten, die echte klassiekers uit ver vervlogen tijden? Wel, jullie mogen ze ons altijd doorsturen. Ja, ik had hier net per ongeluk een knopje aangeraakt. Als het bij de luisteraars thuis allemaal wat harder is gegaan, dan kan ik daar heel even niks aan doen. In ieder geval, dat waren de Cats. En dat wel met Lia. Ja, Gerda, vertel maar, want jij hebt nog een verzoekplaat binnengekregen.
1: Ja, ik heb een heel... sympathiek berichtje gekregen van Werner. En hij schrijft: Goedemorgen Gerda en Ruud. Altijd fijn om jullie samen bezig te horen. Ik luister elk weekend naar Hallo Weekend met veel plezier. Met een lekker kopje koffie erbij. Ondertussen wat in het huishouden doen. En op de achtergrond jullie stemmen en al die mooie muziek. Dat maakt mijn ochtend altijd goed. Graag had ik een plaatje willen aanvragen van Patrick Dano met Pluk de Dag. Wel,

0: Het is een nieuwe plaat voor Mart Hoogkamer uit Nederland. En hij doet het heel goed met het nummer, want hij is in Nederland al in de hitlijsten verschenen met deze Kroegen in de Hemel. Mooie plaat, hè, Gerda?
1: Ja, ja, er zit ambiance in.
0: Ambiance, zoals we van hem gewend zijn. Gerda, ja, onze Facebookpagina, hij is weer helemaal up-to-date. Daar staan ook weer jarigen op vandaag. Vertel eens.
1: Ja, er is vandaag een klassieker jarig eigenlijk. Vicky Leandros, zij wordt 77 jaar vandaag. En Vicky Leandros, die brak internationaal door via het Eurovisie Songfestival. Mm-hmm. Die heeft twee deelnames gehad. Dus in 1967 behaalde ze een vierde plaats met L'amour est bleu. En in 1972 won ze het festival voor Luxemburg met Après toi.
0: Après toi.
1: En nu werd dat uitgroeide eigenlijk tot een klassieker.
0: Ja, dat zijn eigenlijk ook wel mooie liedjes. Maar ik had dadelijk een andere klaarstaan.
1: Ja, dat geeft niet, want ze heeft wel verschillende mooie.
0: Je vindt ze allemaal mooi. Ja, okay. Ja. Vicky Leandros, ich habe die Liebe gesehen.
1: Ook mooi.
0: Zeg ik dat goed?
1: Ja, ja.
0: Helemaal juist?
1: Ik heb die Liebe.
0: Oké. Okay. Goedemorgen allemaal. Radio Nova, tot en met 12 uur in Hallo Weekend. Favoriete platen in gedachten. 0469-1883-60. Een berichtje via onze Radio Nova app, oftewel via de website. Rechts onderaan.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Balls of Fire.
1: Ja, de welgekende klassieker van Jerry Lee Lewis en dat wel met The Grace Balls of Fire. Gerrit, ik heb begrepen dat wandelaars ook onderweg zijn.
2: Ja, onze Frank de Groef die is met de wandelclub terug aan wandelen. En die zijn natuurlijk naar Radio Nova aan het luisteren.
1: Ja, misschien moet Frank maar eens even een nummer doorsturen. Wat zullen heel graag op de radio. We zouden willen horen om het wandelen een klein beetje vooruit te laten gaan.
2: Moet dat een snelle zijn om er rap te zijn? Of moet dat een trage zijn om er veel meer van te genieten?
1: Ja, dus
2: laat maar horen, Frank.
1: Dat Frank het eens eventjes laat weten. Welke plaat dat zullen heel graag willen horen op de radio. Dan gaan we dat zo meteen hier draaien op de radio. Ja, deze kennen jullie misschien niet zo. Beetje minder bekend, maar dit is

0: knopje op stream klikken. En dan denk ik allemaal dat het zo meteen wel in orde komt. Ik ga het hier gewoon eventjes proberen, Gerda. Wij blijken weg te zijn. Onder de beeld is er niet meer. Dus maar dat maakt niet uit.
1: We zijn er nog, hè?
0: We zijn er.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, van Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
2: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Sieg.
1: Het Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21 en ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Een dansplaat. Een dansplaat op de radio. Achy Breaky Heart. Dat wel van Billy Way Cyrus. Je kan daar op line dansen, hebben we ons laten vertellen. Ja, hebben jullie ons even gemist? Dat is uiteraard heel goed mogelijk. Een klein beetje een technisch probleempje. Ondertussen allemaal weer opgelost. We zijn er weer volop. We zijn weer live tot en met 12 uur hier op Radio Nova. En dat allemaal in Hallo Weekend. Waar we gaan trachten jullie verzoekplaten te draaien hier op de radio. Dus meekijken in onze studio. Via onze videostream kan. Jullie kunnen luisteren via radionova.be. Via jouw internetradio. Het kan allemaal. Een goede morgen.

0: Hij kon flink tekeer gaan tijdens dit nummer als hij het bracht op het podium. Het gaat op dit moment allemaal een klein beetje rustiger aan. Dat heeft hij ook gezegd. We hadden Irene aan de lijn. Is ze er nog? Irene is er. De telefoon viel weg. Dan was hij weer terug. Dan viel hij weer weg. Maar in ieder geval Irene aan de lijn. En je mag Irene verbinden, Gerda. We zullen eens even kijken of dat we Irene op de lijn kunnen krijgen. Irene, goedemorgen. Goedemorgen, Irene, hoe is het ermee?
1: Op het gemak kunnen.
0: Op het gemak.
1: Kan beter.
0: Het kan beter. Oei.
1: Ja.
0: Dat is allemaal niet zo leuk, hè?
1: Ja, maar ja.
0: Jij bent aan het luisteren naar de radio.
1: Ja.
0: En
1: heel de week al kan.
0: Heel de week als je kan.
1: Ja.
0: Oké, dat horen wij eigenlijk heel graag. Zouden veel meer mensen moeten doen, hè? Lekker luisteren naar de muziek van Radio Nova. De allerfijnste klassiekers, afgewisseld met wat Nederlandstalig.
1: Ja. En mooie muziek.
0: Mooie muziek, voilà. Maar het is daarvoor dat we het allemaal doen, Irene.
1: Ja, het zal wel.
0: Zeg maar, jij hebt me toch weer, toch weer een plaat doorgestuurd. Ik heb hem moeten gaan zoeken, want ik had hem niet. Maar ik heb hem wel gevonden.
1: Ja, ik kan het geloven.
0: Ik zoek totdat ik vind. Zeg maar eens welke mag je draaien zo meteen, hè?
1: Ja.
0: Bonnie Tyler, hè? Gene Pitney, hè? 24 Hours from Tulsa.
1: Ja, hier helemaal op.
0: Ja, ik heb hem gevonden. Hij staat klaar. En Irene, vertel eens, hè. Voor wie mogen wij die plaat allemaal draaien?
1: Eerst en vooral voor mijn dochter. Voor Rozen Olivier en zijn vriendin. Voor heel mijn familie, vrienden en kennissen, ook voor Evin en Martin, en voor u en Gerda.
0: Dank u wel.
1: En voor heel het Radio Nova team.
0: Ah wel, dat is heel plezant.
1: En mensen die ik misschien zou vergeten zijn.
0: Oké, dan hebben we iedereen gehad, Irene. Mag ik jou nog een hele plezant, ondanks de omstandigheden, toch nog een fijne zondag wensen?
1: Dank u wel.
0: Geniet van onze muziek en jouw plaat komt nu aan hier. Gene Pitney en 24 Hours from Tulsa.
1: Ja, en nog een goede zondag voor jullie.
0: Oké, dankjewel Ren. Tot ziens, hè. Dag.
1: Ja, dag. Doei.

0: uiteindelijk kennen we dit nummer natuurlijk wel, hè. Prachtige keuze. En dat allemaal van Irene. Dit was Gene Pitney, 20 from Hours from Tulsa. Inderdaad, hier bij Radio Nova. Ja, Gerda, vertel maar. Hè. Er zijn nog verzoekplaten binnengekomen die we moeten draaien voor de luisteraars.
1: Ja, je krijgt hier vandaag echt wel heel lieve en sympathieke berichtjes binnen. Zo ook eentje van Edi uit Gaverland. En die schrijft: hallo toppers van Radio Nova. Een radioprogramma maken lijkt misschien vanzelf te gaan, maar wij weten wel beter. Achter elke uitzending zitten enthousiaste DJ's die de juiste platen kiezen, luisteraars verbinden en van een gewone dag iets gezellig maken. Daarom zetten we vandaag niet één, maar alle Radio Nova DJ's in de bloemetjes. Bedankt voor jullie enthousiasme, fijne babbels en vooral voor de muziek die telkens weer voor een glimlach zorgt. Willen jullie voor ons, ik krijg een heel apart gevoel van binnen, van Corrie Konings draaien, een vrolijke klassieker die perfect past bij het bijzondere Radio Nova gevoel. Voor jullie en voor alle trouwe luisteraars.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Eigenzinnig.
1: Anders.

0: Ja, Gimme Hope Joanna. En met Gimme Hope Joanna van deze Eddie Grant voelen we natuurlijk de zomer op ons afkomen. Er komt een zomersweekje aan met af en toe wel kans op een bui en dergelijke. Maar we proberen de hit hier op de radio toch een klein beetje te creëren met dit nummer. Naar de telefoon nu. Goedemorgen, Karin.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen, Karin. Hoe is het ermee?
1: Oh, goed, goed.
0: Goed.
1: Okay. Kan beter, maar het is goed.
0: Het kan beter, maar het is toch oké. Okay. Jij bent aan het luisteren naar de radio, Karin. En jij belt elke zondag. Dat vinden wij heel plezant dat jij dat doet. Wat kunnen wij vandaag voor jou betekenen?
1: Ja, het is allemaal voor dezelfde persoon.
0: Ja.
1: Maar ik zal ze nog een keer opnoemen.
0: Mijn man,
1: Jurgen. Mijn twee zonen, Bart en Stijn. Martin en Rufin. En ook voor het hele Radio Nova team.
0: Dank u wel. En welke plaat mogen wij voor jou draaien, Karin?
1: Mijn dorpje van Paul Roeland.
0: Mijn dorpje van Paul Roeland. Een heel mooi nummer. Paul Roeland, we hebben hem een jaartje of twee geleden nog gezien bij Radio Nova. Hele toffe man. Karin, we gaan zijn plaat draaien. Mag ik jou nog een leuke zondag wensen?
1: Ja, dank u.
0: We starten de plaat. En dank u wel, Karin. Tot de volgende keer, hè?
1: Ja, tot de volgende.
0: Dag, Karin.
1: Daar.

0: Ja, een mooie Vlaamse klassieker. En dat allemaal uitgezocht door Karin. Ze liet dit plaat draaien voor heel wat luisteraars van Radio Nova. Dat was inderdaad Paul Roeland. Hij zong allemaal over Mijn Dorpje.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know, da

0: in a stupid ass way.
1: Ja, het is sowieso eentje die je niet al te vaak hoort op de radio, hè? Deze Scott Walker, en dat wel met die welbekende Jackie. Hola, daar ging hier van alles spelen. We moeten dat heel even stopzetten. En ja, we kunnen beginnen. En we kunnen verder doen, Gerda. In ieder geval, ja, het is een beetje rommelig vandaag, hè?
2: Ja, wel ja, met dat internet die dan een keer uitvalt.
1: En, ja, het is, het is een klein beetje. Maar daar kunnen onze luisteraars niks aan doen. Denk ik.
2: Nee, we gaan een keer met z'n allen een keer protesteren tegen Telenet. Want ja, het wordt een echte, een echte miserie.
1: Als je leest wat er daar allemaal over op het internet staat over onze goede vrienden van Telenet. Niet veel goeds in ieder geval. Maar kom, zwart, Gerda. We moeten een fijne plaat draaien.
2: Ja, inderdaad. Freddy van Kerkhoven die belde en die vroeg om de plaat, een nieuwe plaat van Danny Fabri te draaien. En hij zei, het is zoiets van ik zing een liedje of zo, maar we zijn dan een keer gaan kijken. En ondertussen heeft hij al teruggebeld om ook te zeggen welke plaat het juist was.
1: Ja.
2: En het liedje is Ik zing zolang muziek in mij klinkt.
1: Ja, het is een hele mooie plaat, hè?
2: Ja. En hij vraagt dat eigenlijk gewoon voor ons.
1: Voor ons?
2: Ja,
1: ah, wel, Freddy, dank je wel. We gaan uit die plaat draaien hier op de radio. Goedemorgen allemaal. Radio Nova op de zondagmorgen met tot en met 12 uur. Hallo, weekend. Favoriete platen in gedachten. 0469 18 83 60. Goedemorgen.

0: Het is een bekend melodietje, hè, Gerda?
1: Ja.
0: Jimmy James, I'll go where the music takes me. Maar Danny Fabri maakte er Ik zing zolang muziek in mij klinkt van een prachtig nummer hier op de radio. Ja, Gerda, verzoekplaten, vertel eens. Hè.
1: Wel, ik kreeg hier nog een verzoekje binnen van Molly Meijnaerts. En zij schrijft graag een plaatje van Roy Orbison in Dreams. Dat voor jullie, voor Sonzi, voor Stef en zijn vrouw, voor Ronnie, Jacqueline, zus Marijke en al de luisteraars en heel het Nova-team.
0: Dankjewel.
2: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.
3: Goedemorgen.

0: Gerda, je moet heel rap zijn met je taartje. Ofwel ga ik dat ook nog opeten, denk ik dan.
1: Ik gewoon dat in de grafjes langs een andere kant plaatsen.
0: Dat was Gunter Neefs. Hij heeft een album opgenomen met allemaal dit soort liedjes. Dit was inderdaad goed gehoord allemaal. You never can tell. Gerda, we hebben telefoon gehad. Vertel eens.
1: Ja, ik kreeg hier een berichtje, een telefoontje van Ron van Zwalm. En die had ook al een paar keer geprobeerd van te bellen. En hij raakte hier niet binnen. En ja, inderdaad, wij hebben hier een beetje problemen gehad.
0: Ja.
1: Zelfs onze telefoon laat ons van tijd in de steek. Dus hij vraagt een plaat aan voor Gerda en Ruud. Dat zijn wij dus.
0: Dank u wel, Ron.
1: Voor alle DJ's van Radio Nova. Voor Molly, voor Cindy, voor Katrien, voor Stonzi. Voor alle luisteraars van Radio Nova. Voor al zijn vriendinnen en vrienden. En hij vraagt een plaat aan van de Nederlandstalige van Elton John. En dat is dus van Eddie Smets.
0: Eddie Smets zingt inderdaad Nikita.

0: Aangevraagd door Ron uit Zwalm. Deze prachtplaten van Eddie Smits. En dat nummer dat heette uiteraard Nikita. We moeten naar de telefoon. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Dag Rutert, mag u hier, hè?
0: Dag Martien, hoe is het ermee?
1: Oh, redelijk, ja.
0: Redelijk, met de gezondheid?
1: Nou, ja.
0: Allemaal wat beter?
1: Ja.
0: Allee, vooruit. Daar zijn wij heel blij mee. Zeg Martien, vertel het eens, hè. Wat kunnen we voor je doen?
1: En wel een plaatje draaien, alsjeblieft.
0: Ja, dat gaan wij zeker hier... Ja, van Misha Mara, hè. Jij hebt gevraagd, hou me vast. Ik kan dat zo direct niet vinden. Maar ik ga dat nog wel proberen te zoeken en voor 12:00 nog ergens te draaien. Maar we gaan zometeen Tamboerke draaien. Is dat ook goed?
1: Tamboerke, ja. Ja, zeker.
0: En voor wie mag dat allemaal zijn?
1: Voor Hans, het Radio Nova team.
0: Dank u.
1: Alle luisteraars... vrienden, kennissen, iedereen dat ik ken, alle jarigen dat er van de week geweest zijn. En ook voor zieken en mensen die nooit een plaatje krijgen, ik kan het zo zeggen.
0: Dat is heel goed gezegd van u, Martien.
1: Dat is niemand niet vergeten.
0: Nee, dat, inderdaad, en die zijn er ook wel. Dus als er luisteraars zijn iemand een plaat willen aanbieden, allemaal heel gemakkelijk. Kan allemaal via Radio Nova. Wel, mag ik jullie nog een hele fijne zondag wensen, Martien?
1: Voor u ook, Ruud.
0: Ja, en nog veel luisterplezier, hè.
1: Dank u wel.
0: En ik ga, hou me vast, ga ik zoeken, ik ga kijken of dat ik het kan vinden. Moet volgens mij wel in orde komen, maar we draaien nu eerst het tamboerke.
1: Ja, dat mag. Dank u wel.
0: Tot ziens, Martien. Da-da.

Ja, ja, helemaal tot zijn einde gedraaid deze prachtklassieker van Misha Mara. En dat heette uiteraard het tamboerke. We zaten midden in de fanfare. Wel, als we dan toch in de fanfare zitten, nog wat trommels op de achtergrond. Ja, dit is Guus Meeuwis en Van Gant. En dat wel met het dondert en het bliksemt. Gaat dat komende week wel af en toe een keertje doen. Dus dat moeten we er allemaal even bij nemen. We gaan naar 11 uur. Het nieuws zometeen. En daarna gaan we verder met deel 3 van Hallo Weekend.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Stoere taal van de Russische president Vladimir Poetin, die belooft tegenmaatregelen voor de Oekraïnse aanvallen met drones op olieraffinaderijen en logistieke centra in Rusland. Met die luchtaanvallen op de Russische economie heeft Oekraïne de doos van Pandora geopend, zegt Poetin. Iraanse hackers hebben vorige maand een Britse energiecentrale 4 dagen lang stilgelegd met een cyberaanval, zegt de Britse krant The Telegraph. De cyberaanval moest vooral aantonen dat de Iraanse revolutionaire garde toegang kan krijgen tot belangrijke infrastructuur. Tegelijk waren er in de VS cyberaanvallen op Amerikaanse waterzuiveringsinstallaties en die leidden daar zelfs tot overstromingen. De regio rond de Japanse hoofdstad Tokio is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9. Er zijn tientallen gewonden, maar grote schade bleef uit. Japan ligt in aardbevingsgevoelig gebied. Deze keer was de beving bijna 70 kilometer diep en er was geen tsunamigevaar. In ons voetbal hebben Antwerpen en Racing Genk 4-4 gelijk gespeeld. Antwerpen stond eigenlijk lang 1-4 achter, maar scoorde op het einde nog 3 keer. Charleroi won met 2-0 van KV Mechelen en is voorlopig leider met 9 punten voor Zulte Waregem. Dat won met 4-0 van SK Beveren. Antwerpen staat derde. En Vincent Kompany pakt met Bayern München de eerste prijs van dit seizoen. Bayern won de Duitse Supercup tegen Borussia Dortmund met 2-1. Een belangrijke zege, zegt Kompany, want Dortmund is een goede ploeg en dus een goede graadmeter voor het nieuwe seizoen.
2: Deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass wir heute einen Titel holen. Und gegen eine sehr starke Mannschaft, die, glaube ich, ja, nächste Saison viel Punkte machen wird. Und deswegen war es für uns ein wichtiges Spiel, ein wichtiger Sieg.
1: De Bayern München van Kompany speelde vorig jaar kampioen en won ook de beker. Geregeld zon en een graad of 21. En ook morgen is mooi bij 22 graden. Later deze week iets zachter, maar ook meer kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Elke zaterdag en zondagmorgen is er Hallo Weekend op Radio Nova. Tussen

Ja, zo zijn wij vertrokken voor deel 3 van Hallo Weekend hier bij Radio Nova. En dat allemaal hier op deze zondagmorgen. Het is 11 uur voorbij. We gaan nog een uur lang jullie favoriete muziek hier draaien op de radio. Gerda hangt op dit moment aan de telefoon. Maar voordat we dat allemaal gaan beantwoorden, gaan we toch eerst eventjes jullie vertellen dat ook jullie verzoekplaten kunnen aanvragen. Het kan uiteraard allemaal via onze website. Het kan via de Facebookpagina 0469 18 83 60.

0: Ja, toch nog een beetje rock'n'roll hier op de zondagmorgen. Hè? Dat uiteraard met Chris Montes en dat wel met die Let's Dance. Is vragen naar Ruffin of dat hij kan dansen. Ruffin?
1: Wat dacht ik nou weer over? Ja, dat was niet tegen mijn babbel.
0: Wat lief?
1: Gerda was niet tegen mijn babbel.
0: Ja?
1: Wat ook over? Gerda, zei het een keer Alicia.
0: Jij had Alicia aangevraagd van Gradame. Maar mijn vraag was eigenlijk wat ik draaide Let's Dance of dat jij kan dansen.
1: Ja, met Martin, ja.
0: Zeg, ik heb trouwens... Ruffin, ja. Ik heb nog goed nieuws voor Martin. Je mag daar zeggen, maar ze zal het ook wel horen. Ik heb Mashamara en Hou Me Vast gevonden. We gaan dat nog draaien voor 12 uur.
1: Voor 12 uur.
2: Dikke
1: merci.
0: Ah, voilà. We gaan dat allemaal regelen. Zeg, Ruffin, hoe is het met u?
1: Goed.
2: Jawel.
0: Voilà. Zeg, Ruffin, wat kunnen wij voor jou betekenen? Hè? Vertel het eens.
1: Dat wil ik zo vragen. Dat laat ik niet vragen. Daar, Alicia.
0: Ja.
1: Ik zie daar heel veel op die lijsten staan. Ja. En dat zou zijn voor mijn vrouw Martin.
0: Ja. Ja.
1: Karin en Jan. Ja, zus, Karin en Jan. Veel beterschap hebben we Karin al.
0: Ja.
1: Karin en Jurgen. Lydia en Rick.
0: Ja.
1: Die is de verjaardes. Anja en Javan. Het van de Genova-team natuurlijk.
0: Ja.
1: Carla, Frank.
2: Ja.
1: Carla is...
0: Ja.
1: Dikke proficiat, ja.
0: Dat klopt, die is van de week jarig geweest, Carla. Dus we hebben hier nog muziek voor haar gedraaid op de radio, dus.
1: Ja.
2: Confidence.
1: Ja. Country dance.
0: Ja, de country dance. Wel, we kunnen dat nummer nog wel opzoeken en we gaan hem misschien zo meteen ook nog wel even draaien.
1: En dan Frank de Roels en Ruud en Herde.
0: Dank u.
1: Monique en Eddie. Rita en Johnny.
0: Ja.
1: En zeker ook voor Reed. Die had als een plaatje aan Nora, zoon en vriendin. En ook voor Frankie en Nadine, die ook altijd meeluisteren.
0: Ja.
2: Niet
1: de Nova-klant.
0: Oké. Ruffin.
1: Ja.
0: Jij hebt Gradame gevraagd met Alicia.
1: Ja.
0: Wel, we gaan die plaat draaien.
1: Ja.
0: We wensen jullie beiden daar een hele fijne zondag. Geniet nog wat van onze muziek. En ja, tegen Martin, hou me vast van Mashamara. Die komt er strakjes nog aan. Ja, tot ziens, hè. Ja, salukjes, hè. Tot de volgende, hè, Ruffin.

0: De allerfijnste Nederlandstalige muziek. Daarvoor zitten jullie natuurlijk goed bij Radio Nova via radionova.be, jouw internetradio. Luister via onze website kan ook. En jullie kunnen willen, of jullie kunnen, als jullie dat willen, meekijken in onze studio. En dat kan uiteraard allemaal via de videostream. Gewoon even aanklikken en dan zien jullie het allemaal vanzelf. Ik moet naar de telefoon. Jurgen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jurgen, jij moet volgens mij best wel een beetje fit zijn op dit moment.
1: Ja, ik ben maar juist weer van de fitness.
0: Ja, maar dat is daarom dat ik het vraag, want ik heb het deze morgen gezien. Ik zie hier op de Facebookpagina dat jij in de fitness bent geweest, een beetje aan het werken aan de rug, zie ik.
1: Ja, aan de rug, ja.
0: Ja, niet zo goed, hè?
1: Nee, dat is niet goed. Nee,
0: de rug, het is altijd een vervelend dingetje bij heel veel mensen. Maar jij kunt dat een klein beetje oplossen met wat te gaan fitnessen.
1: Ja, dat komt goed met de fitness. Ja.
0: Oké. Zeg, Jurgen, vertel het eens. Wat kunnen we voor jou doen?
1: Ik had een plaatje gevraagd van You Never Walk Alone.
0: Ja, Gary en de Pacemakers.
1: Ja.
0: Dat nummer dat staat klaar. En voor wie mogen we dat allemaal draaien?
1: Voor mijn liefvrouwtje Karin van der Hoek. Voor Martin en Refin. Godelief en Pierre. En heel Radio Nova team.
0: Dankjewel.
1: En alle luisteraars en alle supporters van Brugge voor vanavond.
0: Alle supporters van Club Brugge wel. Gerda die krijgt hier al een klein beetje een lichte lach op haar gezicht. Goed, Jurgen, dankjewel om te bellen. We gaan jouw plaat draaien. Gary and the Pacemakers en You Never Walk Alone. Dag Jurgen, okay. Tot de volgende.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.
5: Ja, zo. Hè. Goedemorgen allemaal. Het is zo'n dikke 20 minuten na de klok van 11 uur op deze zondagmorgen. Vandaag alweer al 23 augustus. En ja, Gerda heeft net nog heel druk geweest aan de telefoon, Gerda.
6: Ja, inderdaad.
5: En vertel eens, wie heb jij aan de lijn gehad? Hè?
6: Ik had Marileen uit Denderhoutem aan de lijn. Mm-hmm. En zij vraagt een plaat aan voor iedereen van Radio Nova, voor Stef. Maar speciaal voor Stonzi, want die heeft een hart van goud, zegt ze.
5: Ah, voilà.
6: En ze vraagt de plaat aan, trots op jou.
5: Trots op jou. Gerda, maar dan heb ik voor jou een vraag. Ofwel draai ik een iets rustige versie, ofwel draai ik de mega kroege versie. Wat wil je?
6: Geef maar hazen.
5: Geef maar hazen. We gaan de lekkere pittige draaien. Trots.

0: Het is de plaat die bestuurde richting Denderhoutem. Deze prachtplaat van Ben Valkenburg. En dat inderdaad met trots op jou. Anja van Jan Bakker heeft ook een plaat aangevraagd. Hè?
1: Ja, en ik denk dat Anja dat er straks al gedaan had. Ondertussen dat wij eerder een keer eruit gevlogen zijn. Dus ik had niks binnengekregen. Heb ik dus even aan Anja gevraagd om te zien wat het was. En ze heeft dat eventjes
0: terug. Jij hebt ook contact met iedereen, hè?
1: Ja.
0: Jij bent het aanspreekpunt van Radio Nova zo wat geworden.
1: Ja, maar ja, ik vind dat leuk.
0: Ah, jij vindt dat leuk, inderdaad. Ja. Gerda wil heel graag met jullie contact, dus bel maar. Hè. 0469 188360 of je mag een berichtje plaatsen op haar Facebookpagina. Dat is Radio Nova Eigenzinnig Anders. Of even kijken via onze Radio Nova app, via de website. Het kan allemaal. Vertel maar.
1: Ja, dus Anja die vraagt een plaat aan voor de verjaardag van Lydia van Asbroek. Voor alle andere jarigen ook, voor alle DJ's en luisteraars, ook voor Martin veel beterschap en voor Ruffin en voor iedereen, ook voor alle zieke en eenzame mensen. En ze vraagt natuurlijk Rob de Nijs.
0: Ja, eentje van Rob de Nijs en ik kwam deze nog eens tegen, heel lang geleden dat ik hem nog eens gedraaid heb. Dit is Dolle Dolly. Oh.

het is al een klassieker hoor, maar zo'n plezante, hè? John Fogerty en zijn kameraden. Oftewel Creedence Clearwater Revival. Dat was inderdaad die welbekende Proud Mary. Een nummer dat ook nog werd gezongen door Tina Turner. Ja, heel even terug naar Ruffin en Martin. Want ja, Martin die had daar straks Misha Mara aangevraagd met Hou Me Vast. Kon dat toen niet zo direct vinden. Dus we draaiden toen een ander nummer. Maar we zijn gaan zoeken en we hebben haar plaat gevonden. En we gaan hem nu draaien, Martin. Helemaal speciaal voor jou.

Een verzoek in Hallo Weekend? Bel de studio 0469 188360. Een bericht via www.radionova.be of via de app. Of kijk even op onze Facebookpagina.

Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek van

0: Jan met allerlei zaken bezig hier, maar niks met muziek eigenlijk. Maar kom, doet er niet toe. Dat waren, Gerrit, dat was een vrolijk liedje, hè?
1: Ja, en jij zijn de mensen met moeilijke wensen.
0: Ik heb hele moeilijke vragen. Het gaat, ja, het heeft met foto's te maken. Niks doet er niet toe. Filip Robberit was dat hier en dat wel met die vurige tongen. Gerda, we moeten nog eentje draaien van Creedence Clearwater Revival.
1: Ja, wel, ja.
0: Vertel
1: dus,
0: het eens.
1: Jij zegt die naam dan. Dus Maddy de Smet die vraagt die plaat aan van, met als titel Tonight. En dat voor alle luisteraars en medewerkers van Radio Nova.
0: Het is Hey Tonight, Gerda.
1: Hey Tonight.
0: En probeer het eens.
1: CCR.
0: Ja, CCR kan natuurlijk ook, maar het is Creedence Clearwater Revival die we nu nog gaan draaien. Onze allerlaatste verzoek volgens mij in het programma.

0: De fans van deze band, Creedence Clearwater Revival, die zijn vandaag aan hun trekken gekomen hier in het programma. Dat was inderdaad Hey Tonight, een plaat die op het allerlaatste moment nog werd aangebracht, Gerda, door Maddy, denk ik, Gerda?
1: Ja.
0: Inderdaad. Zo, Gerda, we gaan langzaam naar 12 uur. Dat wil zeggen dat het programma voorbij is.
1: Het is inderdaad voorbij. Het is eigenlijk een beetje voorbij gevlogen door de chaos.
0: Een beetje chaos.
1: Ik hoop dat de luisteraars daar niet te veel van gemerkt hebben van die chaos. Hè.
0: Nee, normaal gezien wordt dat op de achtergrond allemaal goed geregeld. Dat de mensen daar, onze luisteraars, niet al te veel last van hebben. Gerda, wat hebben we vanmiddag nog op de radio? Hè?
1: Wel, dus we hebben het Land van de Groot tussen 1 en 3. Ja. Normaal gezien is dat met Patrick de Groot, maar die is in verlof.
0: Ja.
1: En normaal gezien zou Stef Leeuwenaert het programma doen.
0: Oké, dat komt er vanmiddag nog aan.
1: Ik hoop dat hij het niet vergeten is.
0: Nee, normaal gezien komt dat wel goed.
1: En dan tussen 3 en 5 is er Muziekvitamine met Patrick van Beven.
0: Muziekvitamine met Patrick van Beven. Dus bij Radio Nova vanmiddag nog lekker wat muziek. Jullie kunnen gewoon blijven luisteren. Morgen vanaf 11 uur gaan we lekker weer een hele week lang lunchen met Ruud doen. Met daarin de quote en de plaat van de dag en nog zoveel meer. Dus allemaal, dank je wel om te luisteren. Bedankt voor de vele, vele verzoekjes. Bedankt voor de telefoons. En we hebben van hieruit, vanuit deze studio, nog één nummer voor jullie klaarstaan. En dat is een spiksplinternieuw nummer. We gaan zwoele zomernachten beleven. En dat allemaal met Rutger van Barneveld. Graag tot morgen, 11 uur.
1: Dag allemaal, salut.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arnaud de Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt de Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arnaud de Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag, het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arno De Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt De Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arno De Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag, het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zaak.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arnaud de Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt de Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arnaud de Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag, het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova, ook dit

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zullen we eens een keer iets kunnen drinken? Dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In Lille, in de Antwerpse Kempen, is gisteravond een jongen van 7 jaar uit Dilbeek zwaar gewond geraakt nadat hij was aangereden door een bestelwagen. Het kind dat er op familiebezoek was, stak plots de straat over en werd gegrepen door de voorbijrijdende bestelwagen. De jongen is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis Antwerpen gebracht. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond, maar hij was wel danig onder de indruk van het ongeval. De brand in de Hoge Venen is de afgelopen nacht weer enkele keren opgeflakkerd. Er bleef ook veel rook hangen door het wegvallen van de wind. Zo'n 100 brandweermensen zijn daar nog altijd stand-by. Sinds vorige week vrijdag brandt het in de Hoge Venen. Er is 3000 hectare natuur in vlammen opgegaan. Sinds donderdag is het vuur onder controle en is de brandweerinzet stilaan afgebouwd. Het is nog niet geweten hoe de brand is ontstaan. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt ook een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit door de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen, inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Wielrenner Arnaud de Lee start vandaag niet in de slotetappe van de Renewi Tour. De Lee heeft bronchitis. Hij had al last van luchtwegklachten en zijn toestand verergerde nog vannacht. Volgens zijn ploeg neemt de Lee de komende dagen rust om te herstellen. Vorig jaar won Arnaud de Lee nog de Renewi Tour. Afwisselend zon en wat stapelwolken vandaag, het blijft op de meeste plaatsen droog, bij maximaal 19 graden. Morgen veel zon, ook wat hoge wolkenvelden en tot 22 graden. Vanaf dinsdag opnieuw kans op regen.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio.

Ja, het is ondertussen weer zondagmiddag geworden hier op je radio. Dat was Colinda van deze nieuwe aflevering van Muziek Vitamine met starten hier vandaag. We zijn trouwens zondag 23 augustus al voor de schoolgaande jeugd. Let op, mannetjes. Het eindigt binnenkort de vakantieperiode. En dan is het weer de boeken in duiken als het ware. Wel, deze hadden wij vandaag als opener. Colinda uit 2025, gloednieuwe plaat eigenlijk dus, wanneer jij weer dicht bij me zal zijn. Ik zou zeggen, welkom hier in deze aflevering tot en met 5 uur op jouw radio. Patrick van Wever bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova, met heel wat leuke platen vandaag ook in. En dit is daarvan eentje. Ja, komt uit 1976, Bonnie Tyler. Jammer genoeg is ze ook al overleden. Bonnie Tyler is dit, nog eens op je radio met Lost in France.

Hij zingt in deze plaat, ja, ik ben een echte man. Maar eigenlijk de titel van het plaatje van Jo Valli, dat is echte vrouwen. Wel, dat gezegd zijnde gaan wij nog eens terug in de tijd. Want ook die hoor je hier vandaag in deze aflevering heel, heel geregeld langskomen. Ik heb voor jullie uit 1961 Paul Anka en Tonight, My Love Tonight. En daarna heb ik Marco de Hollander klaarstaan en dat met Beste Vrienden.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.
2: Op 3, 2, 1.

Nog zo'n grote Vlaamse artiest die wij nooit of nooit zullen kunnen vergeten. Dit was John Terrach met Diep in mij. Welkom als je er pas bij komt. Dit is Radio Nova, je eigenzinnige radio. Met nog tot 5 uur deze nieuwe aflevering van Muziek Vitamine. Met al die heerlijke platen in. Komt er hier aan? Ja, wat voor platen. Ja, Jessica Malfay. Kent u Jessica Malfay? Wel, een 20 jaar geleden bracht ze deze plaat uit. Die mooie melodie.

0: Veel besproken single, deze hier, een hit van Mieke, origineel, en de Engelbewaarder. Dan kwam ineens Marco de Schuitmaker hier op de proppen met Engelbewaarder, een dansversie 2.0 als het ware, met heel veel artiesten die er hun versie van gemaakt hebben. Nog steeds komen er van tijd tot tijd nog eens artiesten bij die er hun versie van maakten. Maar, beste vrienden van de radio, misschien een rariteit en misschien een weetje voor jullie allemaal. Weet je dat Engelbewaarder ook in het Engels is uitgebracht? Ja? Allee, vooruit, luister dan maar heel goed aandachtig, want ze staat klaar. Ja, ze staat klaar voor jullie. Uit 2023, Hans de Mutte. Ja, en Guardian Angel zometeen.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

Engelbewaarder van, ja, zeg maar, Frank van Damme bijvoorbeeld, heeft er ook zijn versie van, wel heel veel versies van dit nummer, maar ook in het Engels. Guardian Angel was dit, de Engelse versie, ik dacht al bijna de Duitse te zeggen, zal er misschien ook wel uitgebracht zijn. Hans de Mutte, de Engelse Guardian Angel was dat op je radio. Wie weet is er van dit nummer wel een Franstalige versie van gemaakt. We zullen eens op zoek moeten gaan naar dat nummer. Clouseau nu heb ik voor nu ook in de uitzending zitten. En die hebben het dan weer over de tegenpartij.

is al heel veel leuke muziek uit voortgebracht, uit liefde voor muziek. Wel, dit kwam daar ook uit van vorig jaar. Guus Meeuwis hoorde je en alleen met mij hier op jouw eigenzinnige radio. Komt hier zo meteen aan een heerlijke plaat van Freek van Rooy. Dana Winnerk die komt er ook nog aan en ik dacht dat ik ook nog een terugblikje klaarstaan heb van heel lang geleden. Straks zeker en vast nog blijven luisteren. Wat wij nu klaarstaan hebben hier bij Radio Nova, dat is er een van een jaar of drie geleden. Chris Morton is dit in de wet met Noah Neal en Somebody Like You.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerksgehaalterd. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.
2: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

Danne Winner, haar liedjes zijn even mooi in het Engels als in het Nederlands. Deze hier van heel lang geleden, meer dan 20 jaar geleden. Danne Winner en It's a Beautiful Life hier op je radio. En net daarvoor had ik ook nog Freek van der Rooij. En dat met ieder moment. Het is hier afgelopen. Het eerste gedeelte van Muziekvitamine op jouw zondagmiddag zit er ook alweer op. Straks na 4 uur zijn we er terug bij voor deel 2. En wij gaan eruit wat het eerste gedeelte betreft met deze gouden terugblik uit de jaren 80 van John en Vangelis. I find my way home. Tot zometeen aan de andere kant van 4 uur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: De politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En nog dit, Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick van Bever. Met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
4: Op jouw radio.
3: Op jouw radio.
5: Allee, niet te lelijk doen. Ze beet valt door de fateur.
4: Patrick van Bever.

Als je dat maar goed in gedachten houdt. Welkom beste vrienden, welkom in deel 2 van dit programma. Ja, muziekvitamine op zondag hier bij Radio Nova. Samantha Steenwijk hoorde je als eerste in dit gedeelte, dit tweede gedeelte. Een nummer uit de 2016, Het leven dat is zo mooi. En deze hier die kwam een paar jaar eerder op de markt. Grat Damen en Bella Madonna.

tijdje geleden zei er een luisteraar van Radio Nova tegen mij: waarom moeten het altijd gekende nummers zijn van artiesten? Wel, bij deze een bewijs dat wij ook de andere nummers van artiesten met heel veel plezier draaien op je radio. 1964, Roy Orbison was dit, en dat met What I Say hier op jouw radio. En deze hier, die heb ik vandaag ook nog even ertussen uitgehaald om te draaien in de uitzending. Gary Hager is dit, en morgen dan komt er weer zondag.

0: Danny D'Amaro, die weet ook wel waarover hij moet zingen. Hij had het over de mooie vrouwen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.
2: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Je wordt er toch een beetje stil van dit nummer. Dat was uit 1961, Brenda Lee, en dat met E-Emotions hier op deze zondagmiddag bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. En dit is Dennis van Dam nu. Ja, een nummer van 2 jaar geleden, zaterdagavond. Dat is voorbij, manneke. Dat is voorbij. Dat was gisteren.

0: nog even die gouden tijd van de Motown hits gaan opzoeken met de Disco Jams en Sing With The Strings Of My Heart. Zometeen heb ik er nog eentje uit 1979 en dat is er een van Johnny Mathis en Begin To Begin. Maar eerst deze hier van een drietal jaar geleden. Nicky Bagen is dit en elke dag is er eentje met een feest.
1: Dit is Radio Nova.

0: heerlijk toch gewoon. Al die heerlijke terugblikken op je radio maakt een zondagmiddag nog zo mooi. Dit was Johnny Mathis uit 1979 en Begin. Zometeen heb ik er eentje uit 1975. En dat is dan eentje in het Nederlands. Ja, Indiani, die gaan we zometeen draaien. En dan zal ik dansen. Allee, vooruit, begin maar.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
4: Nederlandstalige muziek en oldies.
5: Die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.
6: Met Patrick van Bever aan je zijde. De soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

pam. Toch wel heerlijk, twee mooie platen na elkaar. Eentje van 1975 van Ingiani en Dan zal ik dansen. En daarna gingen wij dansen met Rick Brijs en dat met Lucinda. Nu op je radio eentje van die onvergetelijke hits van de jaren 80. Op het einde van deze uitzending nog even tussendoor bovengehaald om te draaien. Hier is Cool and the Gang, een van hun onvergetelijke hits die ze gemaakt hebben. Hier is Victory. We'll be right back.

heel mooi nummer van Ivan Brunetti. Je hoort deze man niet zo vaak op de radio. Mag gerust wat meer gedraaid worden. En we gaan daar proberen verandering in te brengen. Dit nummer was van een jaar of twee geleden. Ivan Brunetti en ik neem je mee. Beste vrienden, het zit hierop. Dit was Muziek Vitamine op jouw zondagmiddag hier bij je eigenzinnige radio, Radio Nova. Morgenmiddag ben ik er terug bij en dat vanaf 4 uur voor een aflevering van het Spitsuur hier bij Radio Nova. Een fijne verder zetting nog van uw zondagavond en wat mij betreft tot een volgende keer. Wij gaan eruit met een nieuwe plaat van Mancus Marcus. En jij bent te mooi, als je dat maar weet. Tot de volgende. Bye.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: De politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En nog dit, Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is
2: Nova
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: De politie zoekt actief naar de dader van een schietpartij op straat in Sint-Gillis bij Brussel gisteravond. Het slachtoffer had een beenwonde. De dader bleek al verdwenen toen de politie aankwam. De gemeente vermoedt dat het om een afrekening gaat in het drugsmilieu. De plek van de schietpartij trekt al jaren drugsdealers en verslaafden aan. In Oostenrijk is een jongeman van 19 overleden bij een klimongeval. Hij viel bij het beklimmen van de Grossglockner naar beneden. Hij had nochtans klimuitrusting aan. De Grossglockner is de hoogste berg van Oostenrijk. De politie onderzoekt nu waarom het fout is gegaan. En nog in de Alpen in Oostenrijk is een man van 64 overleden. Hij viel in een afgrond en overleefde dat niet. De redding ging moeilijk, want het is slecht weer in de Alpen. Congo en de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 zijn het eens over hoe ze het vredesakkoord gaan uitvoeren dat ze bijna 9 maanden geleden al hebben afgesloten. In het oosten van Congo is er al zeker meer dan 30 jaar geweld. En de rebellen hebben al 5 jaar grote delen van de provincies Noord-Kivu en Ituri in handen met steun van het Rwandese leger. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt aan het virus bezweken. Eerder is al vogelgriep vastgesteld bij een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam de dodelijke variant in Australië niet voor. Nu is daar vooral vrees dat veel unieke dieren in het gebied het virus ook kunnen oplopen. En nog dit, Vincent Kompany is in Duitsland verkozen tot trainer van het jaar. Kompany speelde met Bayern kampioen en hij pakte de beker. En gisteravond won hij ook nog de Supercup. Zon en wolken wisselen af tot 22 graden en ook morgen schijnt de zon geregeld bij 23 graden dan. Later deze week warmer, maar ook kans op onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: prettig, betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
2: Dit is Radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: ons eigen goesting.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: De burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan, na aanvallen van Oekraïnse drones. In het voetbal heeft nieuwkomer Lommel een stevige overwinning geboekt, 4-0 tegen Westerlo. Dat blijft voorlopig punteloos laatste, Lommel staat met 4 punten in de middenmoot. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewy Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off day, hij start als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Wij draaien lekker
4: onze eigen goesting.
3: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: De burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan, na aanvallen van Oekraïnse drones. In het voetbal heeft nieuwkomer Lommel een stevige overwinning geboekt, 4-0 tegen Westerlo. Dat blijft voorlopig punteloos laatste, Lommel staat met 4 punten in de middenmoot. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewy Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop, voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off-day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een per

0: Niet de Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: De burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan, na aanvallen van Oekraïnse drones. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewy Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop, voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off day, hij start als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: De burgemeester van Sint-Gilles bij Brussel wil 80 extra federale politieagenten in zijn gemeente. Die moeten onderzoek doen naar criminele netwerken en die oprollen, zegt hij. In Sint-Gilles zijn er dit weekend meerdere schietpartijen geweest. Zeker één daarvan schrijft de burgemeester toe aan het drugsmilieu. Clément van den Kerkhoven reageert voor het eerst op zijn erkenning als zoon van Prins Laurent. Op Instagram uit hij zijn dankbaarheid voor de steun die hij van veel mensen mocht ondervinden. Sinds de erkenning door Prins Laurent is de zoon van zangeres Wendy van Wanten nu officieel prins van België. Een dotatie krijgt hij daardoor niet. In de buurt van de Oekraïnse havenstad Odessa is een Russische drone ingeslagen op een trein met 600 mensen aan boord. Niemand raakte gewond. Tijdens de evacuatie zou er nog een tweede aanval zijn geweest. De Russische president Poetin kondigde vanmorgen nog tegenaanvallen aan na aanvallen van Oekraïnse drones. In het wielrennen wint Jasper Philipsen de Renewy Tour. Hij pakte in Leuven zijn derde ritzege en dus ook het eindklassement. Jano Berkmoes is tweede, de Nederlander Olaf Kooi derde. In de Vuelta, de Ronde van Spanje, was de Brit Matthew Brennan de snelste in de tweede rit. Hij won de sprint bergop, voor onder meer Tadej Pogacar en die blijft leider. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Zandvoort in Nederland gewonnen, dat is Formule 1. Norris haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli en de Brit George Russell. Max Verstappen had een off day, hij startte als zevende, maar moest voor eigen publiek snel opgeven aan crash. Opklaringen met minima die tegen de ochtend zakken naar 11 graden. Daarna een zonnige maandag bij 20 graden. En ook de dagen daarna geregeld zon. Eind deze week zelfs een stuk warmer, maar kans op regen of onweer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Eigenzinnig.
1: Anders.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

gang. Het huis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik hier?

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter horen. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: uur. Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
2: Samen gaan we erachter.
1: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.